0: en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Mariana. Technisch expert
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

is licht hier in het duister. Is dit alles wat er is? Gewoon ringbogen van steens, alleen nog het gemis. Hoor is het wachten op de lente, eerst de snijklok in het gras.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. Schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

was ik nog jong, het leven zoet, honing op mijn tong. Ik leefde of er nooit een nieuwe morgen kwam en zorgde elke nacht.

betaal ik toch de prijs. Ja, wat was ik jong. Och, wat was ik jong. Jong.

Ik zou een droge vlijt en heb het nou meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zout en zuid, dat is wat meer rood.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

Toes van tjoer, niks geen wachten in de file, niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boetlandsproden. Wie bliep maar toes van tjoer, geef kar en knie nou zoveel vreten, zal mevrouw's Blom ook nooit vergeten, scheelt ons vijftig aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jibbe en Tanjo, of een dagje vogels, king en klauwers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo, maar wie sloopt is reis op ons eigen bed. Wie bleef maar toes van het jaar, niks geen koffers vol bepakken, niks geen Duitsers die of snakken, niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van het jaar, geen gesleep met rolden eidet, noord een wc woon vreemd op zeet net, of wassen in een muntjesdoes.

avond zeggen kinder, niks gaan drijven, boek langs broden. Wie blieb maar toes van het joor, geef kat en knie nou zoveel vreten, zal uw vrouw's blom ook nooit vergeten. Schilder

We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leven zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. We

al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor

0: klinkt weer dat gehuil. En onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn hoofd stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verduws. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 werst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Volga hier, volga daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: met Islavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met naald en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee halfom en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Een liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Toei hoe suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Lief onze goede tsaar.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: tijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep Het Hoge Land.

Minuut, no minuut, verandert licht, verandert kleur. De schade van de boom, de schade van mijn hand. Terwijl dat wie God zijn verjoor bandiest. En achter thuis in het westen, stoot de lucht in brand.

halve dag worden dogen, minuten langer. Zware kruin, zuiken sloopsteen in rustig rode gloed.

moon vir moon verstriet. Er wordt plaucht en er wordt fluit. Miljarden zonne stroom. Het lijkt de wereld mooi en mooi. Maar of een touw zo, of een touw op een maandag of een dinsdag me. Dreum ik dat genooi het huur huil aan de verhoor.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

jaren zit geweest. Alle plannen die ik maakte, in de prullenbakken mee. Van juichen in een stadion, naar kijken op tv. En van een strand in Curaçao, naar een huisje in Sneek. Met een zwembroek in de tuin, want voor het eerst was het heet. Nog een kratje in de schuur, dus die nam ik mee naar binnen. Geen last meer van de nachten die ik morgen niet herinner. Laat het jaar even bezinken, maar waar moet ik beginnen?

gas terug van 130 naar 100. Oh, ja. De wereld draaide niet meer door. We zijn helden verloren. Protesten op de Dam. Femke de sigaar. Famke bij Jinek. En kan je even kiezen.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Lunch Radio op vrijdag met Henk Laameijer.
1: Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij de vrijdag editie van Lunch Radio, waarin we tot even na 1 uur de actualiteit van de gemeente Eemsdelta bespreken. Zometeen gaan we in gesprek met Tjeerd Paulstra, voorzitter van de actiegroep Verenigd Front Kernafval Gezond. Eerder vandaag spraken we met Jolanda Zaagman. Ze praat ons als projectcoördinator bij over de ethostelling die dinsdag wordt gehouden binnen de gemeente Eemsdelta. En we sluiten af met de lijsttrekkers Anthony Williams van de SP en Marnik Joustra van het CDA. Beide heren vinden dat de gemeente Eemsdelta bewoners van de Westerdraai meer duidelijkheid moeten geven en een betere behandeling op het terrein van de sloop- en nieuwbouwplannen in hun wijk.

0: Een groep van circa 20 fietsers vertrok op zondag 19 april vanuit de Eemshaven naar Borselen in de provincie Zeeland om een statement te maken tegen kernenergie en de eindberging van radioactief afval in bijvoorbeeld zoutkoepels. De tocht duurde een week en tegenover mij zit Tjeerd Palstra, zoals ik net al zei, voorzitter van de actiegroep Verenigd Front Kernafval Gezond. Tjeerd, wat heeft de fietstocht precies opgeleverd en hebben alle deelnemers Zeeland ook daadwerkelijk bereikt?
1: Ja, eerst even goedemiddag Jeroen, bedankt dat ik hier mag zijn vanmiddag. Er zijn 20 fietsers uit de Eemshaven vertrokken. Daarvan hebben er 9 de hele rit volbracht van 500 kilometer. Onderweg zijn mensen afgehaakt en weer andere mensen erbij gekomen. Dat betekende bij de bij Borselen dat er 85 fietsers de eindstreep haalden. Waarvan 9 uit Groningen dus, die de hele tocht hebben gereden. Hmm. En wat hebben we bereikt? Ja, toch wel veel. In die week hebben we heel veel pers gehaald in het hele land. We zijn op verschillende plaatsen zijn we gestopt uiteraard. Daar waren lezingen, een andere manier van voordrachten. En daar hebben we heel veel pers bij gekregen. Grote dagbladen zoals de AD, maar ook de Stentor, de Zeeuwse Courant, maar ook het Dagblad van het Noorden. Ook een aantal RTV-stations, zoals uit Drenthe, hebben ons allemaal bezocht. Dus we hebben veel pers gehaald, we hebben veel kranten gehaald. Ja, en dat betekent dat veel mensen weer gaan lezen en gaan nadenken. Er waren ook tegengeluiden in die kranten van de provincie die zeiden, nou, geef ons maar een mini-kerncentrale. Dus er kwam wel discussie op gang. Dat is ook waarvoor we het onder andere doen. En het belangrijkste was ook dat we op de 26e, 40 jaar geleden, Tsjernobyl herdachten. Dus op de aankomst in Borselen, de 26e, was dat precies 40 jaar geleden. Een aantal minuten stilte gehouden. En zijn er een aantal sprekers geweest die zich hebben gesproken over het Tsjernobyl-verhaal. Mm-hmm. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. En de statement daarbij was ook van, kijk, dat kan ons ook gebeuren met een kerncentraal.
0: Nou, dus het doel was eigenlijk tweeledig.
1: Tweeledig, ja.
0: Tsjernobyl herdenken, wat een goede zaak is natuurlijk. Maar vooral ook om de aandacht te vragen voor jullie speerpunten.
1: Ja, geen kerncentrale en geen kernafval. Mm-hmm. Zoals je weet brengt een kerncentrale kernafval met zich mee. Deze regering wil geen 2 kerncentrales, maar nu 4. Borselen zit vrijwel vol met de opslag van kernafval, het COFRA. Dus die tonnen moeten weg. Nou, onze regering heeft 49 jaar de tijd gehad, Jeroen, om tot een plan van aanpak te komen en daar hun hoofd over te barsten. Maar dat heeft tot niets geleid. Dus nu stelt de regering, stop het maar in de grond. Ja, en daarvoor hebben ze op een routekaart een aantal provincies opgeschreven. Die allemaal belast zijn met een zoutkoepel die leeg is. Nou, de regering denkt, nou, dat is mooi, dan kunnen we daar die afval in kwijt. Terwijl men kan leren vanuit het buurland Duitsland, dat daar de regering weer in Assen, dus een plaatsje in Neder-Saxe, het weer uit de grond haalt. Omdat het blijkt dat het gaat roesten en gaat lekken en die aardoppervlakte die blijven in beweging. Dus dat wil men niet en delft men het daar weer uit de grond. Nou, daar kun je als regering hier van leren dat het niet zo moet gaan als in Duitsland. Maar toch is men van plan om dat dus te dumpen in onze grond. En dat geeft veel problemen. Buiten het verhaal dat men het op zich niet netjes vindt om dan maar in de grond te dumpen en de generaties die na ons komen het maar gaan uitzoeken hoe het verder moet.
0: Nou ja, goed. Welke opties liggen er gewoon in deze tijd?
1: In deze tijd? Nou, dan ga ik naar het plan van de GroenLinks. Die zegt van luister eens, we hebben 49 jaar geen oplossing gevonden. Misschien hebben we ook niet goed samengewerkt met andere Europese landen die met hetzelfde probleem zitten. Dus meer wetenschappelijk onderzoek. De vorige regering heeft het wetenschappelijk onderzoek budgetair bezuinigd. Maar we zouden meer onderzoek moeten doen in samenwerking met andere Europese landen. Daarbij stelt bijvoorbeeld GroenLinks, laten we dan nog maar 50 jaar boven de grond houden zoals er nu het COFRA is. Misschien een soort tweede COFRA. Maar 50 jaar nog boven de grond in de hoop dat we in die 50 jaar een oplossing vinden wat te doen met het kernafval.
0: Ja.
1: Dat vind ik een reële punt dan dat je het in de grond gaat stoppen met alle gevolgen van dien en gevaren.
0: Er is onlangs een bijeenkomst geweest in de Puddenfabriek, waar ik ook met je heb gesproken over hetzelfde onderwerp. Daar was het ministerie zelf ook bij aanwezig. Dus het is wel een overlegstructuur.
1: Ja, er is een overlegstructuur. We hebben heel goed contact met het ministerie. Komen over en weer bij elkaar. Dat wil zeggen, wij hebben ook een kantoor in Groningen. En zij komen ook op bezoek. Zijn ook met ons naar de Eemshaven geweest. Wij komen bij hun regelmatig op bezoek. Bespreken een aantal zaken. Zij zeggen dat ze onderzoek hebben gedaan. Hebben verricht naar een andere methode van opslag. Waardoor er minder schade wordt gemaakt aan dorpen. Maar dat is voor ons nog niet genoeg. Het blijft het punt dat het in de grond komt.
0: Ja.
1: En daar verzetten we ons tegen. En dat blijven we ook doen.
0: Maar goed, iedereen denkt na over de toekomst natuurlijk. Ja. En als het gaat om de vier nieuwe kernreactoren die er in Nederland gebouwd moeten worden, is deze omgeving waar we in zitten ook wel eens genoemd?
1: Ja. Ja, die is ook geloopt. Hè. Je weet, Eemshaven staat op de reservelijst voor ook een plaatsing van een kerncentrale. Daar is ook veel onderzoek naar verricht. Echter, als ik mijn eigen mening deel, dan is het zo dat ik niet denk dat de Eemshaven in aanmerking gaat komen voor een kerncentrale. Het zit er meer in de hoek van Borselen en Terneuzen. En dat is maar goed ook, want Groningen kan dat er niet bij hebben. Hmm. En ik denk dat de regering dat ook niet zou aandurven om hier nog een kerncentrale neer te zetten. Eerst, en daar komt bij dat de Eemshaven ligt in het aardbevingsgebied. Dus heeft geen stabiele ondergrond wat een vereiste is voor een kerncentrale. En de Waddenzee, dat is een UNESCO natuurerfgoed.
0: Ja.
1: En dat kan men ook niet zomaar gebruiken. Dus buiten het feit wat men al dat Groningen al genoeg geraakt is door de aardbevingen, afgelopen week weer één van 1.2...
0: Ja.
1: Dat men eerst maar de problemen gaat oplossen die allemaal veroorzaakt zijn van de 40-jarige gaswinning. En dat eerst maar eens gaan oplossen. En vervolgens ons ontlasten van dat soort problematieken. Maar wij zijn überhaupt tegen kerncentrales. Dus of die nou bij ons komt of bij een ander, het is even fout.
0: Hoe waren de sentimenten in Zeeland?
1: Nou ja, goed, Zeeland was een warm bad, want er waren heel veel mensen aanwezig. Ja. Er waren natuurlijk allemaal voorstanders van ons verhaal. Geen kerncentrale, geen kernafval en het herdenken van Tsjernobyl. Dus je kwam natuurlijk in een grote groep met gelijkgestemde mensen. En dat was een feestelijk gevoel. Er was muziek, er werd gedanst, er waren trommelaars. Het was een hele goede sfeer. En dat was iets goeds om op terug te kijken, ja, absoluut.
0: Ja, als we het hebben over die locaties waar de kernreactoren geplaatst gaan worden in de toekomst, in deze regeertermijn, zeg maar. Tenminste, ja. De huidige regering wil de komende 4 jaar 4 locaties aanwijzen.
1: Ja.
0: Wanneer valt er over het besluit?
1: Als het goed is, heeft de staatssecretaris meneer Bats gezegd dat het voor september het besluit wordt genomen van de locaties van die kerncentrales. Zelf hoor ik in de wandelgangen dat het waarschijnlijk eind juni, begin juli zal zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat een plan is omdat dan half Nederland op vakantie is. Dan kom je makkelijk met slecht nieuws weg, mm-hmm. Noem ik het maar. Ja, en dan hebben we het wel over 4 kerncentrales. Maar ik moet erbij zeggen dat onze regering onbedoeld tegen de kerncentrale is. Want ze hebben slechts 14,5 miljard gereserveerd voor een kerncentrale, terwijl die 20 tot 30 miljard kosten. En dan hebben we het nog niet over de kosten van de afvalverwerking, want dat is ook heel veel kosten, kom je bijna op 50 miljard. Zij hebben slechts 14,5 miljard gereserveerd voor kerncentrales. Dat is ruim onvoldoende. Bedrijfsleven en de industrie willen niet investeren. Dat is heel wonderlijk dat ze dat niet willen. Zij denken dat het een ziek experiment wordt. Want anders hadden ze al lang in de rijen gestaan voor de aandelen. En dat is niet het geval. Dus moet de overheid, de regering het zelf financieren. En dat komt dan terug bij de burger. Door wat Rob Jetten zegt, de energierekening te verhogen.
0: Ja.
1: Bij de burger die dan op die manier terugbetalen.
0: Ze zeggen ook wel eens, regeren is vooruitzien. Nu zit jij zelf niet in de politiek. Maar als jij de situatie over 100 jaar zou moeten schetsen, hoe zou die tekening eruit zien?
1: Over 100 jaar. Nou, ik denk zelf van zorg eerst voor een vergroening. De meeste kracht zit in de natuur. De meeste dingen op aarde worden ook gegeven door de natuur. De zon, de zee, de bossen. En ook de kracht te gebruiken van de natuur. Dus zon en wind. Per provincie een groen energieplan op laten stellen. Dus niet zeggen, nou, Groningen wordt de energiestad van Nederland. Nee, elke provincie moet zijn eigen broek gaan ophalen met een goed plan daarvoor. En met verspreid, dat wij niet in Groningen hier vol komen te zitten met de windmolens en de weilanden vol met zonnepanelen. Nee, dat moet allemaal eerlijk verspreid worden over heel Nederland per provincie. Vervolgens zitten er oplossingen in gedragsverandering. Hoezo gedragsverandering? Nou, kijk bijvoorbeeld naar onze jeugd. Ik zie alleen maar scholieren op elektrische fietsen. En die moeten wel allemaal opgeladen worden. Sommige van de jonge mensen hebben 2 tot 3 accu's. Maar de volksvijand nummer 1 onder de jeugd is obesitas. Dus ik zou zeggen, gedragsverandering betekent, ga gewoon fietsen. Niet elektrisch, maar gewoon. Dat geldt eigenlijk voor alle mensen. Gedragsverandering betekent ook dat je bewust bent dat niet alles maar zomaar meer voorradig is. Dus dat je daar zuinig mee moet omgaan. Mensen zouden dus meer gebruik kunnen maken van het OV in plaats van hun elektrische auto. En zo is er een heel veel verandering teweeg te brengen bij mensen. Dat zijn natuurlijk allemaal impopulaire maatregelen, want we zijn niet gewend om te minderen. We willen juist naar meer. En van dat meer moeten we af. Dus we moeten naar een duurzame, groene economie, waarbij het de 24-uur economie van hollen, vliegen en maar produceren, ook moet veranderen in met name duurzaam.
0: Dus jullie doen niet een oproep aan de overheid, maar ook een oproep aan de inwoners
1: ook
0: van Nederland.
1: Ook een oproep aan de burgers. Ja. Ook een oproep aan de overheid. En ook een oproep aan de industrie en de grote bedrijven. Want daar zitten geen zonnepanelen op het dak. Mm-hmm. Wel op de weilanden. Ja. Die isoleren hun muren niet. Dus daar valt ook heel veel winst te behalen. Als die ook een plan van aanpak krijgen. Hoe ze de bedrijfsruimte gaan inrichten. En hoe om te gaan met energie.
0: Kunnen we tenslotte nog een nieuwe actie van jullie verwachten?
1: Ja, wij staan binnenkort. Eerst hebben we 3 juni hebben een bijeenkomst in Gasselte. Die is op 3 juni in het dorpshuis. Vervolgens staan we op de landbouwbeurs. 12, 13 en 14 juni staan we 3 dagen op de landbouwbeurs. Daar komen 10.000 agrarische bezoekers in 3 dagen. Wij voeren de actie van boeren houden van hun grond en boeren houden van de natuur. Dus wij vragen hun beleefd om onze petitie te tekenen. En daar zijn we nog steeds mee bezig met de petitie, om zoveel mogelijk handtekeningen te krijgen. Als luisteraars nog niets hebben getekend, zou ik zeggen, zoek even op verenigdfrontkerngezond.nl. En dan kunt u onze petitie ondertekenen. Het kost niets, maar het helpt wel heel veel ons op de goede weg.
0: Veel succes.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: En bedankt voor het gesprek.
1: Dankjewel.

0: Dinsdag 12 mei wordt binnen de gemeente Eemsdelta een ethos-telling gehouden. Op deze dag brengen verschillende organisaties in de gemeente in kaart hoeveel mensen geen vaste volwaardige woonplek hebben. Eerder vandaag spraken we projectcoördinator Jolanda Zaagman over het onderwerp en ze legde ons onder meer uit waar ethos voor staat.
1: Ja, Jolanda, waar staat de afkorting ethos precies voor?
2: Nou, ETHOS staat voor European Typology of Homelessness and Housing Execution. Nou, dat is een afkorting die je natuurlijk heel gauw mag vergeten. Maar waar het om gaat is dat het een brede definitie is van dakloosheid. En ze hebben heel veel categorieën om dakloosheid te duiden. Alleen voor het onderzoek is het ingedikt naar 6 categorieën. En dat noemen we de ETHOS Light categorieën. Ik weet niet of je wil dat ik ze per categorie even toelicht.
1: Dat mag wel even, ja.
2: Oké, nou wat is het ethos 1? Dat gaat over mensen die in de openbare ruimte verblijven. De mensen die op straat of in de natuur leven. Categorie 2, dat gaat over mensen die in een nachtopvang, dus in een noodopvang voor dakloze mensen verblijven. Dan moet je denken aan de winternoodregeling in Groningen bijvoorbeeld. Ethos 3, dat gaat over mensen die in een tijdelijke opvangvoorziening voor dakloze mensen verblijven. Dat gaat bijvoorbeeld over de 24-uursopvang in Groningen, maar ook over de jongerenopvang of de vrouwenopvang. Nou, dan gaan we met categorie 4 gaan we al meer naar de verborgen vormen van dakloosheid. Dat zijn mensen die een instelling verlaten zonder dat zij passende vervolghuisvesting hebben. Bijvoorbeeld iemand verlaat een gevangenis, maar heeft geen huisvesting meer. Of mensen die langer dan nodig in een instelling verblijven omdat er geen vervolghuisvesting is. Dus mensen die langer dan nodig in het ziekenhuis moeten blijven. Of mensen die langer dan nodig in een instelling moeten verblijven. Categorie 5, dat gaat over mensen die noodgedwongen niet conventioneel wonen. Bijvoorbeeld op een camping, in een vakantiehuisje, op een bootje, in de auto. Categorie 6, dat gaat over mensen die bij kennissen, vrienden of familie verblijven. Omdat zij geen eigen huisvesting hebben.
1: Oké, dat is een omvangrijke groep natuurlijk.
2: Zeker, ja.
1: Ja, en dat lijkt me heel moeilijk om zoiets in kaart te brengen. Hoe wordt het onderzoek precies uitgevoerd?
2: Nou, wat er gebeurt is dat we het heet een zogenaamde point-in-time-telling. Dat betekent dat we eigenlijk boven de provincie gaan hangen en een figuurlijke foto maken van dat moment. Dus het is echt een momentopname. We maken daarbij gebruik van de leefsituatie van iemand in de nacht van 11 op 12 mei. En we proberen dat met zoveel mogelijk organisaties proberen we dat in kaart te brengen. En wat er gebeurt is dat we die organisaties hebben gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen over mensen van wie zij weten dat ze in de nacht van 11 op 12 mei in een van de 6 categorieën vallen.
1: Dus je krijgt eigenlijk een ruwe schets van een momentopname als het ware.
2: Ja, je krijgt inderdaad een momentopname van hoe het op dat moment gesteld is. Ja.
1: Oké, en hoe vaak vindt dit onderzoek plaats? Want ik begreep dat

0: dit de eerste keer is binnen de gemeente Eems-Delta dat het wordt gehouden.
1: En... Klopt, ja. De gemeente Eems-Delta doet samen met de 9 andere Groninger gemeenten voor het eerst mee aan deze ethostelling. Maar dit is de 4e keer dat dit landelijke onderzoek plaatsvindt. En landelijk betekent niet dat het hele land ieder jaar meedoet, maar dat er ieder jaar andere regio's en daarmee dus ook gemeenten deelnemen. En dit jaar maken we gebruik van, of maken we samen met 10 andere regio's zijn we onderdeel van dit onderzoek.
0: Yeah.
1: En in totaal 95 gemeenten.
0: Ja. En dat levert natuurlijk een bepaald resultaat op natuurlijk. Of cijfers, aantallen, beschrijvingen van situaties. Hoe moet je de resultaten precies duiden?
1: Nou, wat de Hogeschool Utrecht gaat, dat is degene die het onderzoek uitvoert. En die komen aan het einde van het jaar met een hele uitgebreide onderzoeksrapportage. En dan wordt op categorie teruggekoppeld hoeveel mensen in bepaalde categorieën vallen. En daar waar mogelijk ook kenmerken van de doelgroepen. Zoals leeftijdscategorieën, maar ook bijvoorbeeld inkomen, gezinssamenstelling, nationaliteit. En sowieso de leefsituatie.
0: Ja, oké. Okay. En de resultaten, daar moet iets mee worden gedaan natuurlijk. Want die verzamelen niet voor niets. Beleid, wat kun je daarin mee?
1: Als het goed is, geven de cijfers ons straks inzicht voor welke doelgroepen oplossingen nodig zijn. Je kunt je voorstellen dat wanneer je een groep van 20 mensen ziet die geen volwaardige huisvesting hebben, en die groep bestaat uit 20 jongeren, dan heb je een hele andere oplossing nodig dan wanneer de groep bestaat uit 4 gezinnen van 5 personen. Dus we hopen daarmee gewoon meer informatie te krijgen in welke oplossingen nodig zijn.
0: Okay, en wanneer worden de resultaten verwacht?
1: 9 december worden de resultaten landelijk teruggekoppeld. En daarna krijgen wij ook de regionale en gemeentelijke vertalingen.
0: Ja, en het begin van het gesprek gaf al aan dat er een aantal gradaties, categorieën bestaan.
1: Ja.
0: Wat verwachten jullie boven water te halen?
1: Dat vind ik echt heel erg lastig te zeggen. We hebben natuurlijk wel, omdat wij in Groningen gezegend zijn met een hele mooie en goede monitor dakloosheid, hebben we al veel inzicht in onze geregistreerde vormen van dakloosheid. Maar dat geeft nog geen volwaardig beeld. En we hopen juist nu ook de meer verborgen vormen boven tafel te krijgen.
0: Ja, en als je dit probleem wilt oplossen, dat is natuurlijk heel lastig in een tijd waarin er hoge woningnood is, waarin woningen worden gebouwd.
1: Ja.
0: Zijn er al succesvolle manieren voor?
1: Ja, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld panden op een andere manier ingezet worden, of dat bestemmingen op een andere manier gebruikt worden, of dat er wellicht, en ik weet helemaal niet of dat voor gemeente Eems-Delta ook het geval is natuurlijk, of dat je naar bijvoorbeeld terreinen kijkt om die op een andere manier in te richten, of andere vormen van wonen beter toegankelijk te maken.
0: Oké, goed. Als de resultaten er zijn begin december, mogen we je dan nog eens bellen?
1: Natuurlijk.
0: Oké. Okay. Bedankt voor je bijdrage, Jolanda. En succes met de telling komende dinsdag.
1: Dankjewel. En jij ook een hele fijne uitzending nog. En dankjewel.
0: Dankjewel.

0: De problemen in de wijk Westerdraai in Appingedam zijn al enige tijd bekend. 98 woningen worden gesloopt en 52 woningen niet. De bewoners die niet in aanmerking komen voor nieuwbouw kansen zich fel tegen de sloop nieuwbouwplannen binnen hun wijk, maar krijgen geen gelijke behandeling. Tegenover mij zitten Anthony Williams van de SP en Malik Jousta van het CDA. Jullie signaleren allebei ook dat het niet goed gaat in die wijk. En jullie vragen aandacht voor de toepassing van een routekaart.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Wat is die routekaart?
1: Nou ja, ik denk dat je terecht stelt hè, dat er in de wijken, er is veel aan de hand. Hè. Dat hebben we de afgelopen, ik zou haast zeggen jaren, hebben we er van alles van meegekregen, afgelopen maanden in ieder geval. En onlangs zijn er kamervragen gesteld ook. Hè. Tot zover is de onrust uit die wijk ook wel gereikt. En een kamervraag gesteld aan de minister over de situatie. En die minister die heeft daar ook verwezen naar de routekaart verschillen. Dat is eigenlijk een instrumentarium met een moeilijk woord. Een toolkit waarmee kan worden gekeken van ja, zijn er nou onuitlegbare verschillen in zo'n wijk. En daar hebben ze een routekaart voor ontwikkeld. En een van onze vragen is inderdaad, hey, is die routekaart hier toegepast? Want we vinden het zo langzaam wel onuitlegbaar dat er zulke verschillen zijn in zo'n wijk.
0: Ja, ja, die routekaart, hoe lang bestaat die? Want voor mij is het een nieuw begrip.
1: Nou, hoe lang die precies bestaat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee. Maar Eddy van Marum heeft hem in ieder geval geïntroduceerd op een gegeven moment in een beleidsbrief. Dus het is redelijk recent, zou ik dan haast zeggen. Want zo lang heeft Eddy van Marum natuurlijk ook niet rondgelopen in het gebied. Nee. Dus hij is redelijk recent, maar hoe precies weet ik niet.
0: Ja, maar goed, die routekaart is eigenlijk bedoeld om vast te stellen wat er niet goed gaat. Manik, wat gaat hier precies fout in deze wijk?
2: Nou, toen wij, we zijn verschillende keren ook al vrij verschillende vertegenwoordigingen vanuit de gemeente op bezoek geweest in deze wijk. Mm-hmm. En wat ook heel veel naar voren komt is een stukje communicatie. En een toch wel voorbeeld die binnenkwam, dat was een mevrouw die daar niet was ingelicht over de sloopnieuwbouw achter haar en naast haar. Ze zou daarover worden ingelicht omdat zij een oudere mevrouw is. En zodat ze nog tussentijds ergens anders voor kon verblijven. En ze werd uiteindelijk dus enkele dagen van tevoren benaderd van we gaan beginnen. En dat is niet de manier hoe je met mensen omgaat.
0: Nee, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen natuurlijk. Als er vroeg in de ochtend lawaai in naast de omgeving is. Maar eigenlijk is dat niet het probleem natuurlijk. Hè? Waar het hier om draait. De bewoners willen graag meegenomen worden in de regeling.
1: Ja. Ja.
0: En om dat dichterbij te halen, moeten de hakken wel iets steviger in het zand.
1: Ja, ik denk dat wat je ziet is dat er is hier een heel collectief gesmeed door de mensen zelf. En ik heb daar trouwens ook heel veel bewondering voor. Hoe strijdvaardig ze zijn, maar ook hoe solidair ze met elkaar zijn. En ze hebben echt op gezette momenten, ook in die verkiezingscampagne, goed aandacht weten te vragen voor hun zaak. Hè. Vandaar ook dat in Den Haag uiteindelijk is beland. Kijk, en wat we weten met elkaar vanuit het gasbevingdossier is dat er op verschillende plekken onuitlegbare verschillen ontstaan. En een van de conclusies die door een onderzoeksgroep de commissie van Geel is getrokken, is dat we milder, menselijker, makkelijker moeten omgaan met dit soort verschillen. Waarbij het vooral, dat heeft de minister ook aangegeven, niet alleen moet gaan over de techniek of de financiën als het gaat om het duiden van verschillen, maar dat het echt moet gaan om de belevingswereld van mensen.
0: Ja.
1: Nou, als je dan kijkt naar deze wijk, de corporatie die gaat over tot sloopnieuwbouw, zo is dat dan een beetje ontstaan op een gegeven moment. Nou, omdat er een koppelkans is, of een noodzaak is zelfs, omdat het aantal particuliere woningen vastzitten aan het bezit van die woningcorporaties, gaan die dan ook plat. Dan komt er nog een besluit om nog een, ik wil zeggen, dertiental andere woningen ook te slopen. En uiteindelijk blijft er een hele kleine fractie van zo'n hele wijk over, die dan volgens het beleid niet in aanmerking komt voor sloopnieuwbouw.
0: Ja.
1: En dan zegt zo'n regeling, of routekaart verschillen zegt dan van, nou kijk nou eens, is dit nog redelijk? Waarbij dus nogmaals niet alleen de techniek en de financiën voorop staan, maar vooral de beleving van inwoners. En ik denk dat als je kijkt naar de beleving van inwoners in deze wijk, ja, dan kun je dit verschil niet meer uitleggen. En daarom roepen we op van, is die routekaart is die al wel eens gebruikt? En zo niet, kunnen we hem hier gebruiken?
0: Ja. Oké, bedankt voor je uitleg,
1: zeker,
0: Anthony. Maar betere communicatie hoor ik als onderdeel van die routekaart. Dat is weegt het zwaarst momenteel, dat de communicatie gewoon tekort schiet.
2: Dat is hier dan een voorbeeld. Uiteindelijk zie je dat heel veel in de versterkingsopgave wel, dat communicatie toch wel een probleem is. Het is ook een hele grote uitdaging. En het is ook denk ik wel ook realistisch om te kijken van ja, waar kunnen wij als, als gemeenschappelijke volksvertegenwoordigers ook bijdragen en van toegevoegde waarde zijn. En daar is ook wel echt heel erg van belang dat je de mensen bij elkaar brengt. Hè, dat je vooral de samenwerking opzoekt, ook in de politieke wereld. Zowel landelijk, provinciaal als regionaal. Want uiteindelijk, als je kijkt naar de bevoegdheden die je hebt binnen de gemeente, dan is die ook maar beperkt in deze opgave.
0: Ja.
2: Maar daar is ook je wel de weg dat je zoveel mogelijk wel kunt doen.
0: Ja, ja. Maar goed, ook inderdaad een betere communicatie. Maar daar houden we het eigenlijk ook wel mee op. Want veel instrumenten heeft de gemeente in zelfs dat toch niet om de bewoners hier te geven wat ze willen.
2: Je kunt kijken zeg maar, naar het overkoepelende orgaan, bijvoorbeeld NCG of dus het Rijk. Waarbij je dat dan samen met het college deze aanspreekt op ook bijvoorbeeld de beeldkwaliteit. Want je hebt te maken met de emotie van de bewoners. Het niet uitlegbaar zijn van deze situatie. Maar ook de beeldkwaliteit. Als je kijkt naar zo'n hele wijk die dan uiteindelijk sloopnieuwbouw wordt. En er blijven ongeveer 10 huizen in één straat zeg maar wel staan. En de rest tussendoor gaan wel plat. Ja, dan heb je ook in de beeldkwaliteit wel een probleem.
0: Ja, beeldkwaliteit. Kun je dat
2: als je bijvoorbeeld een straat hebt die en je hebt er allemaal huizen staan van bijvoorbeeld 1960 en je hebt een paar huizen uit 1940 en een paar nieuwbouw in dezelfde straat, dan lijkt dat niet. Dus dan gaat het over de beeldkwaliteit van ook het stadscentrum.
0: Ja, en nu heb ik ook begrepen, ik ben onlangs geweest toen 6 raadsleden daar een bezoek brachten om een indruk te krijgen van hoe die wijk eruit ziet. Dan zie je inderdaad woningen met grote... Ja. Schade en waar het dan vandaan komt, dat moet worden onderzocht natuurlijk. Maar als die bewoners krijgen wat ze willen en zo'n wijk zou dan, of de schil rondom die wijk zou dan ook tegen de vlakte moeten gaan, dan zijn er ook bewoners die zeggen van ik hoef niet per se mee in die regeling, ik wil graag mijn huis behouden. Dan heb je eigenlijk weer een nieuw probleem bij.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Dus dat is een theoretische situatie die kan ontstaan.
0: Ja.
1: En ik denk dat op het moment dat dat ontstaat, moet je daarnaar kijken. Ik heb niet de indruk dat dat nu gaande is. Ik heb juist de indruk dat, Marnik raakt er terecht aan, dat communicatie op dit moment een heel belangrijk punt is. Mm-hmm. En mevrouw Franken, dat is de dame waar Marnik aan refereerde, heeft hier ook in uitzending gezeten vorige week. En mevrouw is 80 jaar oud.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik ben een aantal keren bij haar over de vloer geweest, erg onder de indruk van deze krasse dame, durf ik wel te zeggen, die ook de bouw op een gegeven moment gewoon heeft stilgelegd. Nou, dat doet ze gewoon hartstikke goed. Maar het is natuurlijk wel triest dat zo'n dame toch een beetje in de herfst van haar leven nu zo'n strijd moet voeren. En ik hoor daar hier op de radio ook zeggen van ja, ik ben inmiddels 80 jaar. Is het niet een keer tijd dat ik rust krijg?
0: Ja. Ja,
1: en dat raakt mij enorm. Hè? Ook als ik dat hier op de radio hoor, maar ook in die gesprekken. En daar, dus als je het hebt over wat kan een gemeente wel doen. Ja, je kunt wel een stukje regie voeren natuurlijk. Hè? Dus laat je mensen allemaal strijden met het Rijk. Of zeg je als gemeente, we gaan daar een belangrijke regierol voeren. En als een gemeente zou zeggen, bij monden van het college, van wij vinden eigenlijk ook wel een onuitlegbaar verschil. Dan heb je al een heel veel verhaal natuurlijk naar het Rijk. Hè? Dus dat is. Dus de verantwoordelijkheid ligt wel degelijk bij het Rijk. Maar je hebt als gemeente natuurlijk wel kun je wel een vliegwiel zijn.
0: Ja, de woorden milder, menselijker en makkelijker hier ook aan deze tafel alweer horen vallen. Het zijn een beetje de sleutelwoorden die aan het hele gaswinningsdossier hangen. Hè? Maar nu moeten inwoners dus gewoon het zelf hoger opzoeken. Zou het eigenlijk niet andersom moeten zijn dat de politiek de inwoners vooral zoekt?
1: Ik denk, de vraag stellen is een beantwoord, Jeroen. En ik ben ook heel blij dat ik hier samen met Marnik zit.
0: Ja.
1: Want ik denk ook dat is hoe we het moeten doen. Hè. Dus wij proberen als volksvertegenwoordigers ook de verhalen op te zoeken. Ik weet van Marnik dat hij ook lang voor die campagne voor de raadsverkiezingen al in gesprek is geweest met mensen daar.
0: Mm-hmm.
1: Mensen weten dat van ons als SP ook. Ik denk dat dat ook onze taak is als volksvertegenwoordigers, om die verhalen op te halen en die op de juiste plek ook neer te leggen. Daarmee kun je het niet direct zelf oplossen. Hè? Want Marnik en ik hebben ook geen portemonnee om te trekken om dit op te lossen. Maar wij hebben wel de vertegenwoordigende rol en de controlerende rol. En daar, ik ben heel blij dat we die samenwerking nu ook opzoeken om die vragen samen te stellen en te laten zien. Dit gaat boven partijpolitieke standpunten.
0: Ja.
1: Dit gaat ons allemaal aan.
0: Ja. Jullie zijn allebei die wijk in geweest onlangs. Wat zie jij daar?
2: Je ziet vooral de emotie, hè, de frustratie. En ik denk dat heel veel mensen die herkennen in onze gemeente en in onze buurtgemeente. En je blijft je toch elke keer weer verbazen. Ik heb zelf natuurlijk ook wel aan de tafel gezeten bij de NCG, dat ik me enorm kon frustreren in een gesprek. Ja. Maar als ik dan inderdaad de verhalen ook weer hoor van anderen, dan denk ik ook van, ach, het is gewoon vreselijk. En dat je daar ook zo lang in zit en constant die onzekerheid, dat doet heel veel met de mens. En je blijft je eigenlijk verbazen elk gesprek weer hoe mensen eraan toe zijn.
0: Ja, en wat is jouw indruk, Anthony?
1: Ja, precies dat. Ik denk dat we hebben met elkaar geconstateerd, denk ik, dat het in dit dossier veel te lang en te vaak is gegaan over geld, over spijkertjes, over verantwoording en te weinig over wat het met mensen doet. Mm-hmm. En als je daar, we hebben zo'n bewonersbijeenkomst bijgewoond, Marnik en ik, dat was een volle bak in het buurthuis Westerdraai. Echt een volle bak, heel veel mensen. En als je dan de persoonlijke verhalen hoort van mensen, van gezinnen waar een kind opgroeit, hè, vergeef me de data, maar ik wil zeggen dat die jongen 20 jaar oud was, vertelde ze. En 16 van die 20 jaar gaat het over aardbevingen thuis.
0: Ja.
1: Ja, maar dit is wel de realiteit. Ik herken dat zelf ook. Ik heb in dit traject gezeten. Inmiddels hebben wij gelukkig een nieuwe woning. En ook mijn kinderen zijn gewoon opgegroeid. Die zijn een stuk jonger, maar zijn opgegroeid in aardbevingsdiscussies. Mm-hmm. En daar gaan we wel eens aan voorbij met elkaar.
0: Ja. Nou, de verkiezingen zijn net achter de rug. Nu doemt er gelijk een grote uitdaging voor jullie op natuurlijk. Maar wat kunnen jullie naast een betere communicatie, wat kunnen jullie nog meer voor inwoners doen die misschien in de toekomst te maken krijgen met problemen aan hun woning? Ja, een betere communicatie. Maar eigenlijk zou je toch meer willen doen dan je vanuit je functie zou kunnen doen? Of kan doen eigenlijk?
1: Dus ik denk dat eerst over die communicatie, onderschat dat niet. Hè? Dus, ja. Dus als je hoort hoe vaak mensen aangeven zich niet gehoord te voelen, dat is misschien nog wel erger dan klopt die compensatie die ik uiteindelijk krijg precies of niet.
0: Ja.
1: Het gevoel hebben dat je met je verhaal overal naartoe moet leuren om je gelijk te halen, dat doet heel veel met mensen. Dus alleen al gehoord worden, alleen al dat een gemeente de wijk ingaat, als je de mensen spreekt, dan zeggen ze ook, ja, maar dit is voor ons zo belangrijk. En die mensen snappen ook dat wij nogmaals, Marnik en ik, zoals we hier zitten, die portemonnee niet kunnen trekken om het op te lossen. Dat gaat niet. Maar toch, dat volksvertegenwoordigende, dat is wel heel erg belangrijk. Tegelijkertijd is er best wel wat we kunnen doen. Ik wees al even naar die routekaart verschillen. Er ligt een instrumentarium, er ligt een route. En er is ook geld. Hè? Er is 240 miljoen euro beschikbaar gesteld om onuitlegbare verschillen op te lossen.
0: Mm-hmm.
1: We moeten alleen definiëren wat onuitlegbare verschillen zijn. En volgens mij moet je daar die routekaart voor gebruiken. Tenminste, dat is mijn begrip als ik de minister de beantwoording van de minister lees. En daarom hebben we ook in onze vraagstelling enerzijds gehad over communicatie, maar wel ook de vraag gesteld aan het college van, hey, leg eens uit, die routekaartverschillen, hebben we die al wel eens gebruikt?
0: Mm-hmm.
1: Zo niet kan dat hier. En hopelijk biedt dat dan perspectief op een oplossing. Hè? Dus het is aan ons ook om de juiste vragen te stellen, om de juiste mensen ook in positie te brengen om richting het Rijk wat te kunnen doen.
0: Ja.
1: En dat is ook onze rol, denk ik.
2: Ja, en aanvullend daarop denk ik ook, de afgelopen 5 jaar hebben we gewerkt met de raadsklankbordgroep Aardbeving de Baas. Die wordt nu voortgezet, mogelijk in een andere manier, maar die wordt wel voortgezet. Om ook vooral ook uit te stralen richting het Rijk, dat de gemeente gewoon als één orgaan functioneert, zowel de raad als het college. Om ook dat draagvlak groter te krijgen. En dat is ook een plek waar dan de raadsvertegenwoordiging in zit samen met het college, om ook daar vragen te stellen om uit te laten zoeken.
0: Ja.
2: Zodat het college daarmee ook weer op pad kan.
0: Maar goed, jullie hebben dus vragen gesteld aan het college. Wanneer verwachten jullie antwoord?
1: Ik geloof dat de uiterste termijn is 30 dagen na het indienen van vragen. Ik hoop dat ze eerder komen. Tegelijkertijd is de formatie natuurlijk druk gaande. Dus ik kan me indenken dat het nieuwe te vormen college deze vragen gaat beantwoorden. Dus ik denk dat de termijn richting de 30 dagen, ik denk dat reëel is. Maar we gaan het zien. Dat weet
0: ja, en stel ze, daar ga ik gemakshalve maar even vanuit natuurlijk. Maar dat ze zeggen van dat vinden wij een goed idee om die routekaart op deze situatie te leggen. Om te kijken van wat zijn hier de verschillen. Daarna?
1: Ja, dat is een goede vraag. Jeroen, we zullen even moeten zien. Nogmaals, de beantwoording afwachten. Is het al toegepast? Kan het toegepast? Dus daar moeten we echt naar kijken. En afhankelijk van het antwoord zullen we dan naar bevind van zaken moeten handelen? Kijk, voor mij staat het buiten kijf dat de situatie van de mensen in deze wijk, nogmaals, mevrouw Franco ook aanhalend, maar zo zijn er legio voorbeelden, die is echt schrijnend.
0: Ja.
1: Dat kan zo niet langer. Hè. Mensen die actie voeren, hè, ze hebben de bouwplaats op een gegeven moment afgesloten. Ja, voordat mensen daartoe overgaan, dan is er echt wel veel gebeurd. Hè. Dus die sociale onrust, hè, die de minister ook erkent. De minister heeft in Den Haag gezegd, ik zie dat daar sociale onrust is in die wijk. Nou, dat is echt wel zwaar. Kijk, die moeten we wegnemen, linksom of rechtsom. Mm-hmm. Dus we moeten hier aan een oplossing werken. Ik heb nu nog niet helder wat die precies is. Maar dat wij daar in gezamenlijkheid voor blijven strijden, dat is evident.
0: Nee, je geeft aan, ik heb nog niet helder wat die oplossing is. Maar heb je al een soort van ruwe gedachte in welke richting die oplossing zich zou kunnen bevinden?
1: In eerste instantie, als je mij vraagt, moeten we die routekaart gaan toepassen.
0: Ja.
1: Dus dat denk ik in eerste instantie. Nogmaals, die routekaart die kijkt niet alleen naar financiën en naar de precieze regels van het beleid. Maar die kijkt echt naar de menselijke maat. Die beoogt echt verder te kijken dan kan het uit. En die kijkt echt naar wat is de belevingswereld van mensen en doen we hen recht. Nou, van een afstandje kijken naar deze situatie, denk ik dat ik die vraag wel durf te beantwoorden. Nee, we doen mensen hier geen recht. Dus we moeten die routekaart toepassen. Dan heb ik eigenlijk wel vertrouwen in dat daar iets positiefs uitkomt. Maar laten we dat afwachten.
2: Ja, want ik denk ook wel dat de bewoners, wat Anthony ook al aangaf, van de bewoners hebben op een hele goede manier gelobbyd. En het is ook echt opvallend dat zowel landelijk, ook bij de ministers als Tweede Kamerleden, de provincie, het college, Henk Nijboer, iedereen die is zich nu aan het inlezen in deze situatie. Dus er is wel van alles in beweging.
0: Ja. Als je dan puur hebt over de afwikkeling van, van het probleem eigenlijk. Sociale onrust is een probleem. Lawaai rondom je woning is ook een probleem. Maar het grootste probleem is dat die mensen gewoon krijgen wat ze willen natuurlijk. En dat is dat ze mee worden genomen in die regeling. Welke partij zou op dit onderdeel moeten presteren? Heb je het dan alleen over het IMG dan?
2: Dan gaat het ook over de NCG.
0: NCG, ja precies. Ja.
2: Want wat ook een argument van de bewoners is, dat als en mocht in de toekomst toch wel de woningen op bijvoorbeeld de Westerkade, die niet op de sloopnieuwbouwlijst staan, mochten die in de toekomst toch wel sloopnieuwbouw moeten ondergaan, dan kunnen die alleen aan de achterkant worden benaderd door de bouw of door de aannemers. Dus dan zit je alweer met een probleem. Dus je moet eigenlijk ook kijken preventief van, wat is handig? Hoe groot is het risico dat zij in de toekomst eventueel toch nog versterkt moeten worden of de sloopnieuwbouw? Want dan heb je daarna weer een probleem met de nieuwbouwwoningen die dan eigenlijk in de weg staan voor het transport van de aannemers.
0: Ja. Dus eigenlijk, het
1: één wijk, één plan. Hè? Ja. Die integrale visie, die heb je hier echt nodig. Dus ook praktisch gezien, dat is ook een heel goed argument inderdaad. Ook in praktische zin is het niet handig om het zo op deze manier te doen.
0: Nee.
1: Er zijn veel verschillende invalshoeken. En je vroeg net ook, hè, van wie is er nou aan zet of van wie moet het nou komen? Nou, terecht, hè, Marnik zegt, ja, de NCG, IMG. Het is natuurlijk de samenwerking. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus IMG... NCG, de gemeente, het college dan in dit geval, en het Rijk. Het Rijk mogen we natuurlijk niet vergeten, want daar moet het geld vandaan komen. Dat geld is er ook, laat ik mij vertellen door de minister. Dat staat in de brief, daar is geld. Nou ja, dan is het aan hen om met elkaar tot een weging te komen van deze situatie en daar een uitspraak over te doen op enig moment.
0: Ja, als we nou 2 jaar verder zijn, waar staan we dan?
2: Ja, dat zijn in ieder geval de huizen die nu dus gesloopt worden, die zijn weer opgebouwd. Maar ik hoop dan dat er zo goed mogelijk in ieder geval ook de situatie waarbij sloopnieuwbouw dus echt niet nodig zou zijn. Dat in ieder geval op een goede manier is uitgelegd. En dat de bewoners daarin mee zijn genomen. En ik denk dat de gevallen waarbij toch twijfel is, dat die toch worden meegenomen om in ieder geval in de toekomst problemen te voorkomen.
0: Anthony?
1: Ja, ik denk, ik zat erover na te denken, want... Kijk, ik kan en wil geen loze beloftes doen. Hè? Dus ik ben optimistisch over wat er mogelijk is. Dat is helder. Maar waar staan we over 2 jaar? Dan is in ieder geval de rust teruggekeerd in de wijk. En hoeft mevrouw Franke zich geen zorgen te maken over haar veiligheid.
0: Ja.
1: Of over dat er iemand aan de deur staat te kloppen. Dat ze de spulletjes moet pakken en weg moet. Ik gun mevrouw Franke rust. Ik gun die mensen daar rust. En dat hebben we over 2 jaar in ieder geval bereikt als het aan mij ligt.
0: Oké, nou bedankt voor het gesprek. Dankjewel, beide heren.
2: Graag gedaan, bedankt.
0: We gaan het volgen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder. Heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort in de omgeving een kraanwater voor gebruik koken. Het drinkwater de problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelders verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de omgeving hun kraanwater in Duitsland zien ze op zo'n 25 kilometer van Bonn is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzi is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Op zo'n 25 kilometer van het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Op de site waren Leroy Echtel blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interim coach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtel won AZ de KNVB-beker. Het bereikte de Alkmaarers de kwartfinales van de Conference League. Echtel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Hij werd begin dit jaar aangesteld. Zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. De kwartfinales van de Conference League. Echtel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 graden.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoudsservice.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en de omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtel blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interim coach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtel won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarers de kwartfinales van de Conference League. Echtel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Halgeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhalgeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

van 8 tot 10, New Music Monday. Iedere maandagavond met de allernieuwste muziek. New Music Monday. Check ook de Facebookpagina en de maandelijkse Spotify-playlist van New Music Monday. Iedere maandagavond van 8 tot 10 bij Eems Delta.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan de beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn drie verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Staan de servers van verschillende bedrijven, gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. En zij zeggen dat criminelen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, op zo'n 25 kilometer van Bonn is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in zin zich als stabiel, maar geeft verder geen informatie.
1: Een van de gijzelaars is het weer nog tot besluit.
0: Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zon, zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden.
1: Geen informatie.
0: Dit was het NOS-journaal.
1: Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de
2: technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Londres 11, de Winsum is al jaren in de fiets. Bij Garage Boersma...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 21.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

Welkom bij de Oranje Top 30 van week 19, 2026. Deze week hebben we 11 stijgers, daar staan ook 11 dalers tegenover. 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben ook 4 nieuwe binnenkomers. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Donnie en Senna op nummer 30 met Waar blijf je nou? De eerste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 29. Lil Kleine en Samuel Welt met Maak me nou niet gek. Het Wiegelied 2.0 van de 3J's en Jeffrey Parmentier doet 12 weken mee en ze gaan ook 12 plaatsen naar beneden. Ze staan deze week op nummer 28. 11 weken mogen we noteren voor Stef Eckel met Genieten zonder spijt. Hij gaat ook 12 plaatsen naar beneden en staat op 27. De favoriete kroeg van Gino Graus komt nieuw binnen op nummer 26. En op nummer 25 staat de nummer 10 van vorige week. Hij levert dus 15 plaatsen in week 6. Frans Duits en De Kater duurt maar even. Jongensdroom van Klaas Henstra doet 3 weken mee, pakt 2 plaatsen winst en staat op nummer 24. Robert Water is blijven staan op nummer 23 met Ik was mezelf even kwijtgeraakt. En Diamanten Ring van Damian van Os doet 6 weken mee en levert 5 plaatsen in. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Frank van Etten en Niet bang voor de duivel.

Aanbeland bij overzicht nummer 2. Op nummer 20 vinden we de nummer 22 van vorige week. Hij doet 9 weken mee. Ferry de Lits en Het Perfecte Plaatje. Prinses van de Nacht van Gerrit van Veen kwam vorige week nieuw binnen op nummer 30. Hij pakt 11 plaatsen winst en staat op nummer 19. Laatste Licht Aan van Snelle pakt 3 plaatsen winst in week 5. Hij staat deze week op nummer 18. Vorige week op 18 en deze week op 17. 1 plaats winst voor Mike Peterson met Dat Doe Jij. Hij doet 6 weken mee. Op nummer 16 vinden we de vierde en hoogste nieuwe binnenkomer, Roet du Soleil van Wolter Kroes. Fons Veuring pakt 5 plaatsen winst in week 8. Avond voor in de boeken staat deze week op nummer 15. Vorige week op 9, deze week op 14. 4 weken mogen we voor hem noteren. John de Bever en Als Jij Nu Nog Niet Weet. Wesley Klein is blijven plakken op nummer 13 met In Het Hart Van. Hij doet nu 4 weken mee. Mora Moorpoort van Voor van Vincent doet 8 weken mee en gaat 4 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 12. En als laatste nummer 11, komende van 7 in de 7e week. Monique Smit en Ik Wil Je Helemaal. Ze levert 4 plaatsen in.

bijna beland bij nummer 1, eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 12 van vorige week. Twee plaatsen winst voor André Hazes en Robert van Hemert met Samen uit, Samen thuis. 6 weken mogen we noteren voor Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin. Hij gaat 5 plaatsen naar boven en staat op nummer 9. Jannes en Dans tot de morgen met mij doet 4 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. Hij staat op nummer 8. Verlies daarentegen voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Hij doet 4 weken mee en gaat 1 plaats naar beneden. Nummer 6 is voor Pascal Redeker met Badkamerkraan. En nummer 5 is voor de mannen van Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Ze kwamen vorige week nieuw binnen en pakken deze week 14 plaatsen winst. John West en Lange Frans, Alles wat ik zoek, gaat in de 8e week 2 plaatsen onderuit van nummer 2 naar nummer 4. En dan het erepodium van deze week. Blijven staan op nummer 3. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Het zilver is deze week voor Justin de Wild met Cheerio. Hij doet 9 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Samuel Welt en de Bankzitters en uit... Hij doet 7 weken mee. En dat was hij, de top 30 van week 19 2026. Samengesteld door Perfect Amore, uitgegevers van Mediahandel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzicht bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. Lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Ze zat op de vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzicht een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Of de Spaanse door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar de Schelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken.
1: Over een gijzeling. Hoeveel mensen
0: Instagram
1: in
0: biedt
1: worden
0: gebruikers
1: bekend,
0: niet langer de mogelijkheid om berichten
1: dat er
0: extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen, uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta.
1: De
0: politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen.
1: Zo is de universiteit
0: het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden.
1: Omdat de
0: toegangspoortjes en de handscanners niet werken.
2: Omroep Het Hoogeland.
0: Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen, uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen.
3: Voor meer informatie.
0: Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer.
4: Vlak boven Groningen in het pittoreske dorp Winsum vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fokt de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van

mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

Hij trekt zijn jas aan, gaat naar buiten, loopt de straat uit naar de kroeg. Het terras op naar de bar, waar hij zo vaak een biertje vroeg.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Men wel ik ten ook te doen en mag.
1: Mijn naam is Hooghout, goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak. Dat heb ik van mijn opa leerd. Binnenlands destilleerd.

0: vrijdagavond. Je weet wat dat betekent. Tijd voor een matje dins. Mijn naam is...
1: Omroep het Hogeland.
0: Dat dus niet.
1: Dit wel. Roy Volzak.
0: En we trappen vanavond lekker af met een lekkere gauwouwe. Je gaat luisteren naar een nummertje van de Fatback Band. En je gaat luisteren naar een nummer Body Talk.

Heel vrijdagavond, je weet je op Portie Discussie staan we lekker voor je klaar. Ik hoop dat je een beetje zin hebt, want ik heb het programmaatje wederom rammetje voorgedrukt vanavond. Beter gezegd, veel te veel muziek, veel te weinig tijd. Volgende is eentje van de Jets, die keer vast nog wel van Cross My Broken Heart Boy. Dit komt uit een latere periode en dit is een speciale remix. Ik zeg luister naar My Kind of Love.

Kent dat wel, hè? Van die platen die nooit gaan vervelen. Dit was er eentje. Starpoint Object of My Desire. Hij is wel vaker aan bod gekomen. En ik ga je op een briefje geven. Hij blijft gewoon aan bod komen. Want net ik zei, het is een plaat die mij voorlopig niet verveelt. Net als de volgende is al een keer eerder aan bod gekomen. Al is dat wel een jaar of twee geleden, denk ik. En het is een band die al heel lang meedraait. Je gaat luisteren naar de Four Tops met nummer Indestructible.

Dat was een oud liedje in een nieuw jasje. Of beter gezegd, beter goed gejat als helemaal niet bedacht. Je hoorde uiteraard Cool in the Game met Hollywood Swinging. En je zou denken, bekend basloopje. Ja, dat was natuurlijk Queen met Another One Bites the Dust. En over beter goed bedacht als slecht gejat. Ja, ik heb daar straks nog een plaat, een nieuwe plaat. En die komt denk ik in 2 uur voorbij. Van een artiest die al een tijdje meedraait. Het is niet gejat, maar het is wel verschrikkelijk slecht. En ik ben wel even nieuwsgierig naar jullie mening. Maar daarover in het 2 uur meer. De volgende plaat die ik ga draaien, ja, is van een artiest die de meeste mensen thuis vast wel zullen kennen. Dan heb ik het over Sylvester. Ken je wel van You Make Me Feel So Mighty Real. Dit komt uit zijn latere periode. En ja, dit is geproduceerd door 2 Nederlanders. Fleisma en Vatijn. Je gaat luisteren naar het nummer Mutual Attraction.

0: Omroep het Hogeland. Roy Wolzak.
1: Vrijdagavond, je weet het wel. Dat is tijd voor de allerlekkerste dansplaatjes. En de volgende is eentje die ik heb meegenomen van een band die eerdags in Groningen komt optreden. En het concert ga ik persoonlijk maar even overslaan, want ik denk gezien de leeftijd dat het niet al te veel meer kan zijn. Want ik heb daar straks een nummer van een andere zangeres, een beetje uit dezelfde leeftijdscategorie. En dat is ook eigenlijk gewoon drie keer niks. Ik heb het in dit geval, de eerste plaat, heb ik het uiteraard over The Jacksons. En je gaat luisteren naar State of Shock. Eigenlijk is het nummer gezongen door Michael samen met Mick Jagger. En de rest heeft er maar een beetje voor Jan Pietsnot op de achtergrond bijgestaan.

you to me.

klok heeft er 8 uur geslagen. Je weet wat dat betekent. Tijd voor de swingbeatklappen van de week. Ik heb dit krantje meegenomen van Ralph Tresvant. Je gaat luisteren naar Girl, I Can't Control It.

zoals ik het eigenlijk in het eerste uur al heb aangekondigd. Ik heb vanavond een nieuw plaatje bij me van een oude zangeres. Zij heeft een nieuw nummer uitgebracht. En persoonlijk zeg ik van het is absolute bagger. Totaal niet wat je van haar gewend bent. Veel te van autotune. En ik heb het idee dat ze iets ook met de stem heeft laten doen. Ik heb nog geen idee wat. Maar ja, goed. Ik heb natuurlijk een mening. Maar waar het om draait is, wat vind jij thuis van deze plaat? En ik heb het over de nieuwe van Chaka Khan. Je gaat luisteren naar Jacquzilla. Dus nogmaals, persoonlijk vind ik dit absolute bagger. Maar ik ben thuis wel even nieuwsgierig wat je er hiervan vindt.

Voor een plaatje die al vaker aan bod gekomen is, maar niet in deze uitvoering. We draaien normaal altijd, uiteraard altijd, de 12-inch. Alleen, dit is niet eens andere uitvoering. Staat gewoon op het originele album van Billy Ocean. Je hebt natuurlijk geluisterd naar Are You Ready. Blijft een super knaller, zeker vanwege de baslijn. De volgende, ja, is ook weer een blend die al een tijdje meedraait. Je gaat luisteren naar The Whisperers, No Pain, No Gain.

0: Dat was hem weer bijna voor deze week. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren naar Maxidens. En tot de volgende week gaan we gewoon knijterend verder met waar we vanavond gebleven zijn. Dus wederom een bomvol programma. Laatste plaat vanavond die ik voor je heb. Dat is eentje van Alexander O'Neill. Je gaat luisteren naar Time Is Running Out. Time is running. Yo, I see a lot of these brothers out on the street be perpetrating. Time is running. You know, saying things like, man, I know I got to take care of my kids and stuff. You know what I'm saying? But where I'm coming from is, man, time is running out, bro.
1: I know that's right.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: kunnen het volgende liedje maar één keer spelen, dus geniet er nu extra van.
1: Het is een liedje uit de oude doos. Er zit een handbeweging in.
2: Oh,
1: en ik wil de oudere mensen verzoeken om de jonge mensen uit te leggen hoe dat gaat. Het is heel makkelijk.

0: applaus voor uzelf.
1: Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon. Ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat

allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met stroom.

allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met

allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

Misschien veel later zullen ze ons vragen doen. Maar dan is alles duizendvoudig teruggegeven. De tijd rijdt over alles heen. En Rotterdam, die stad van

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Kid Murphy.
1: Thank you.

0: Thank you very much.
1: Elke woensdagavond tussen 8 en 10 luistert u naar Delta Rhythm. 2 uur lang de mooiste muziek voor u uitgezocht door Roots Guru Jan Bos. Delta Rhythm. Pure muziek voor echte genieters.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Voor zover bekend
3: is Jeroen Tjepkema met het NOS
2: Journaal. En
3: de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Tijdens het bestand beide
2: er komt een tijdelijk staakt-het-vuur
3: tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump.
2: Het bestand
3: geldt voor morgen, overmorgen en maandag.
2: De politie op Oekraïne en Rusland tijdens een bestand bij de 1000 gevangenen
3: uitwisselen. Zou vandoor zijn gegaan met een kist geld.
2: Bij de gijzeling in de bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt.
3: De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verdacht.
2: Is er toch geen
3: verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld.
2: De melder had de
3: 2 mensen werden in de bank opgesloten.
2: Ze
3: werden vanmiddag door de politie bevrijd.
2: Op de locatie van de wolf moest worden geselecteerd.
3: In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht,
2: is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland.
3: De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht.
2: Van haar columns
3: op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen.
2: Ook de medeoprichter van de privacyorganisatie.
3: Journalist en activist Karin Spank is overleden.
2: Karin Spank was
3: bekend van haar columns in het Parool, die vaak ging over haar ziekte MS,
2: waaraan ze al jaren leed.
3: Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom.
2: En dus ook voor het eerst,
3: Karin Spank was 68 jaar.
2: Vrouwen als de mannen,
3: de voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning van ADO Den Haag.
2: Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen.
3: En dus ook voor het eerst dat
2: zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen winnen.
3: Dit was het NOS.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool, die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maximaal tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: TechnischExpertJansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

akoestisch met een fraaie zangstem. Johnny Never en John Colgan Davis. Het album heet Brother John en daarvan Black Crow. In de States genomineerd voor de geweldige Blues Foundation. En de International Blues Challenge 2026. Ben benieuwd. Er doen er nog 18 mee. En dat is er dus één van, dat Black Crow. Dan naar Charles Tyner. Vorige week al eens even wat van opgezet. Deze man speelt een voortreffelijk stukje soul blues. En zingt daar ook zo mooi soul bluesy bij. Nou, wat doe je dan? Draai je toch? Het heet Don't Be a Fool Too Long.

brothers.

Dat is een nummer kennen we natuurlijk van veel artiesten dat Rolling and Thumbing maakt. Dit is al een heel speciale uitvoering op het album Get Your Feathers Ready van Blue Moon Markey. En Blue Moon Markey, dat is een duo swing blues, zeggen ze zelf, dat ze spelen. En heel akoestisch is ook nog. En ze komen uit British Columbia en dat is Canada. Leuk duo, vind ik. En ja, dan draai je dat eens even. De grote artiesten, ach, die verkopen zichzelf wel. Maar al die kleine acts, daar hou ik wel van om die ook te presenteren hier bij Black & Blues. En hopelijk jij ook. Zo niet, laat het weten. @ Wim Velderman. Billy Thompson dan. Dat is een gitarist die in heel veel bands heeft gespeeld. En met de grote der aarde altijd in orkesten heeft gespeeld. Ik kan ze allemaal gaan opnoemen. Ga ik lekker niet doen. Dit is een nieuwe CD en daarvan de titeltrack This World.

Wederom uitstekend gitaarspel van Danny Bryant. En dat niet alleen, ook prima song, goed gezongen. Het staat op het album Nothing Left Behind. En daarvan Just For You. Opgenomen in het Sauerland in Duitsland. En daar is deze Brit veelvuldig om eigenlijk inspiratie op te doen. En dan weer songs te schrijven. Gaat een heel andere kant op. Is een beetje van de echte hard blues rock af. Maakt het wat softer. En ja, ik moet zeggen, ik vind het niet gek hoe hij het doet. Hij speelt natuurlijk ook zelf gitaar. Evenals Mark Renner, die ook keyboards doet en gitaar. Dan hebben we nog Jamie Pipe, die doet het Hammond-orgel en piano. En dan hebben we Arjon Veltcher, die speelt de bas. Alex Hintz, het slagwerk. Dan heb je de band ook compleet. Binnenkort hier in Nederland veelvuldig optredend te zien en te horen. Dan naar Charlie Barras. Uit de States, mondharmonica virtuoos. En zijn cd, daarvan ga ik draaien. I Get Around.

This idea of humanity. Ed Elstrom, wat is er zo bijzonder aan dan? Nou, hij is eigenlijk stadionorganist. En dat doet hij bij de New York Yankees. Hebben we het over baseball. En zo nu en dan, ja, dan heeft hij tijd om een eigen cd op te nemen. Heeft hij daar geen tijd voor? Dan kan het ook zijn dat je hem nog tegenkomt als kerkorganist. Bijzonder. Goed verhaal trouwens. Guto Conrad. Dat is een jongeman van 22. Die houdt van bluesrock. Maar verknocht is zelf aan de muziek van Albert Collins. En niet alleen van Albert Collins, maar ook van Jimi Hendrix. Speelt een aardig stukje gitaar, zeg maar. Looking for a Change, heet het album. En daarvan Ain't No Use. Guto Conrad.

Een overheerlijke blues ballad, instrumentaal ook nog, van Laura Chavez. Van het album My Voice, net uit. Het nummer heet La Leonora. En waar kennen we Laura van? Nou, ze is eigenlijk in dienst van Rough Records. En daar begeleidt ze veel artiesten bij hun opnames. Zo nu en dan gaat ze ook met hun op tournee. En zo heel zelden maakt ze een eigen cd. Ze houdt van Texas Blues en Chicago Blues. En deze blues ballet, ja, dat is smullen. Dan naar Lucinda Williams. Lucinda Williams heeft een cd uit die heet World's Gone Wrong. Dat zegt denk ik al genoeg. En haar stem gebruikt ze om vooral te zingen tegen het opkomende fascisme in de Verenigde Staten. Zo zegt het Parool bijvoorbeeld. Nou, ik heb uitgekozen van het album deze prachtvolle blues. Black Tears.

0: And now the good news. Listen to Black Blues. Black and Blues.
1: Wim van.
2: Je begrijpt het al, we zijn aan het afsluiten. Maar eerst nog even het verhaal afmaken van Theresa James en de Rhythm Tramps. 14 Grammy Awards heeft ze maar liefst in haar carrière in de wacht weten te slepen. Een geweldige score lijkt mij zo. Theresa James' cd heet Bad at Being Good. En zoals altijd gaan we natuurlijk nog een afsluiter draaien. En dat is deze keer van Tinsley Ellis. Daar heb je de afgelopen weken vaker wat van gehoord. Labor of Love is een schitterende cd van het Alligator Record Label. Wat ga ik draaien van Tinsley? Nou, ik dacht aan A Long Time. Hopelijk zien we elkaar volgende week weer, de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Fijne dag nog. Dag.

0: denk.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.
3: Dit is Martijn van Beek.
2: Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en de bemanningsleden aan boord.
3: Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd.
2: Passagiers en
3: er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben.
2: Mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus.
3: De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een geplant asielzoekerscentrum uit.
2: Zondagochtend wordt
3: verwacht. Waarmee de protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch lastig de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein.
2: Uit protest tegen het plan
3: is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren.
2: De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten van 50
3: en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC,
2: uit
3: maar pas in september.
2: Het plan is meermaals geprotesteerd.
3: In Leeuwarden is mogelijk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt.
2: De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten.
3: Fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen.
2: De fietser zag eerder deze
3: omgevingsdienst waren de nesten nog leeg.
2: Nesten te bouwen in de gemeente
3: Leeuwarden erkent dat het is misgegaan. Heeft de heuvel hersteld en op een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaarduwen.
2: Alle nesten
3: daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaarduwen gesignaleerd.
2: Waren de nesten nog leeg.
3: Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maximaal tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS gesignaleerd.
2: Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog.
4: Technisch expert Jansen is totaal installateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. TechnischexpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat?

maar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

0: Vrees Kees.
1: Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Mama zei, je snapt me pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het

wat zegt. Door speul je als kind in je wereldje klaar, al dreun kom je door voor terecht. Verdijn is top, ik kon hij schim de zebrak, verdaan er is beenmeske weer. Af zo de vindam, hoogzaam, dof deel schiel, toch steek, het vergeet je nou weer.

steht op de broodstaal, dan zag je op een spoor, dan komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffen en bonen op de weg, zelf weer als die zon nog live. Dan zien wie neigt, je bent met er een, wie zien gewoon business life.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.